de afgijzel gezeten van de vrandenveldje, waar de haar verde Israëlieten verdreven had. Hij bude hoge opversteden waarde op, wat zijn voor de Hiskia versteerd had, en recht altoren voor den afgod Baal op, en moog Ashera bilder en bede stierens om hemel aan, en bracht de opfer. Im Tempel van Jerusalem, dem de haar voor alle tiden te woonsteed voor zijn nomen bestemd had, stal hij altoren voor vreemde jetter op. En hij bied altoren voor dat ganze heer van stierens, en beid verheef om tempel. En hij leidt zijn ene zins en ben hin om tol als opfer verbrennen, en geef acht op tekens, en vogelgeschrech en drijft zoberie. Hij bestal zich zonen, de juiste beschweren en tekens dienen kunnen, en deit veel, wat hem haar een slaagje val, om dem zijn oeier even zich te brengen. Hij leidt ook een Gottesbild maken en hem Gotteshuis opstalen, en dat huis, wovon de haar zu David en zijn zin Salomo gezegd haft. En dit huis in een Jerusalem, de stad, wat ik voor alle stam van Israëliet gewählt heb, wil ik mijn nomen voor alle tijden wonen laten. Wanneer zij mij gehorchen en alle geboten en verschriften en mijn gesatz bevolgen, wat ik aan de Moses gegeeft heb, dan wil ik dat niet toe laten, dat zij uit dat land verdreven worden, wat ik ihre voeders toe gezegd heb. Ober Manasse verleidde de inwoner van Juda in Jerusalem, dat zij mij bij ze zagen drijven als die veldje, wat de haar verre niet gerood had. En wanneer de haar tot Manasse in zijn volk reden leidt, horchten zij door gar niet nu. Door ween leidt de haar de Befehlshaber van dem König van Asur met ihre Truppen jähen ankommen. Zij nemen Manasse vast en schlugen einen Haken durch seine Kiew en brachten am met jeden gebongen naar Babel. Als Manasse en de vertwievelde Lag weer, prachat hij dem Herrn, seinen Gott, en deit zich unja seine Vorders ehren Gott deimoutjen en prachat om metleid. En de Herr erhielt zijn gebed en bracht am ware Trig naar Jerusalem en zijn König regnen. Door zag Manasse dort, dat de Herr de werkelja Gott is. Nu dit leidt hij de bitterste meer aan de Davidstad zeer hoog buien. De jink aan de Gihon-Schwalen voorbij, verlengt dat eiver van Kidron-Tool, wo dat nun verspoort jet, ram den Ophel-Ram. En hij zaad in alle vaste steden van Juda Kriegsvierer aan. Hij deed ook alle vreemde jetter in dat Gottesbild uit dem Herrn seinen Tempel, wat hij door abgestalt had, en alle Altoren, wat hij op den Tempelburg en in Jerusalem gebuut had, wachriemen en uit de Stad rutschmieten. En hij bied dem Herrn seinen Altor wader ab, en opfer do boven Dankopfer en Heilopfer, en hij zei to de Lied van Juda, dat ze dem Herrn, Israel ihren Gott, deinen sollen. Ober dat falsch opfer doch noch wieder op de Opfersteden am Land, ober doch allein dem Herrn ihren Gott. Wat nach meier van Manasse te sagen is, wo hij te Gott beten alles, wat de Propheten en dem Herrn, Israel ihren Gott, seine Nomen te am Reden deiden, dat is een Buch van de Kennigs van Israel no te lesen. Dat gebed, wat hij aan Gott rechten deid, en wo Gott am erhiert, en al zijn zinden en schlechte doten in de steden, wo hij opversteden buurt en Ashera-bilder en Jetter-bilder opstalt, verdem als hij zich ver dem Herrn deimoutjen deid, steht in de Geschichten van de Propheten geschreven. Als Manasse starf, ward hij bij zijn Palast begroofd, en zijn Sohn Amon ward kennig an zijn steed. Amon wird 22 jaar alt als hij kennig ward, en regiert 2 jaar in Jerusalem. En Amon deid, wat dem Herrn schlaggeval, krijg so als zijn vader Manasse gedonen had. Amon bracht opfer voor alle jetterbilder, wat zijn vader Manasse gemaakt had, en deindei. Ober hij deid zich nicht ver dem Herrn deimoutjen, so als zijn vader Manasse had, hij deid bloß immer jatere Schuld op zich loden. Schließlich mögen seine Haftbeamten eine Verschwörung gehen am, en mögen am en seinen Palast dort. Dort fällt am Land schlug über auch all die dort, wat de Verschwörung gehen dem König Amon gemorgt hatten. En dort fällt mögen seinen Sohn Josia zum König an seinen Josia wie 8 Jahre alt, als er König ward, en heide jährt 31 Jahre in Jerusalem, en lebt nur dort Vorbild von seinen Stammvater David, en deit wat dem Herrn gefall, hij recht zich streng naar dem zijn geboten en aanwijzingen. En zijn achtet regeringsjaar, als hij nog zeer jong weer, funke aan, naar dem Herrn, zijn stamvoder David zijn God te zeken. En in zijn twaalftet regeringsjaar funke aan, en Juda in Jerusalem de hoge opversteden, de Ashera-bilder en de uitgehakte en gegotene Jetter-bilder op te riemen. Unja zijn opzicht worden de altoren van dem Aufgott Baal doelgereten. De Ruhrkopferaltoren, die do boven stonden, leidt hij in 2 Schlonen. De Ashera ihre Geweide Puls, in de uitgehakte en

0: Hij haft mij geraad van mijn dood en haft mij om leven geholen. Gelijf dat, gaat dat zo'n dingen, twee en drie maal voor een mens, dat hij leven van dood terugkrijgen en moet om leven holen. Pas op hierop en hoort wat ik zei, wacht wat ik uitgereed heb. Ober wanneer wat antwoorden wist, dan zei, ik zag hierin dat u geraakt wirst. Wanneer ober nicht, dan hoort nu mij,
1: kapitel 34.
0: En dan zegt Elihu, je wilt een velen zijn wees, nu hoort wat ik zeggen wil. Zoals de tong dat eten smaakt, zo schatst dat uur de wier af. Wel wie eenmaal denken wat Hiob zegt, wo kon dat recht en goed zijn? Hij zegt, hij is gerecht, en God helpt treg wat hem traft, dat God hem recht beschuldigt, dat zijn feil hem ohne oorzaak kwelt. Is nog wo een mens zoals Hiob, de andere zo leicht veracht, als hij woed neemt en drinkt? En die in gezelschap met zinder jeet en zich met de godloze afgeeft? Hij zegt, dat helpt zich alle gelijk, ook van een verzeet God te gevallen. Nu hoort, dat je verstonen kennen, dat wie dat laatste, van God zich verjinkt, en die alle macht heeft aanrecht uit. Hij geeft iedereen wat hij verdient heeft, en toelt door nu uit als hij leeft. Dat is toch klaar, dat God nog slecht deed, en die alle macht heeft, niet recht verdreht. Wer stelt hem over de wereld aan? Wer heeft alles op de eerdom gonen gebracht? Wanneer hij bloos aan zich dacht en juist een leven terughield, wordt al het leven vergonen en van mens bloos eerd overblieven. Wanneer die wat verstonen kost, dan hoort wat ik te zeggen heb. Wordt einer, die je in dat rechte is, regeren? Verdomst u dem, die alle macht heeft in je recht is, en te dem kennig zegt, du schossel, en te de volksleider, je beise mannen? Hij trekt de volksleider nicht fair, en hält dem Ricken nicht hecher aus dem Armen, hij haft de alle gemocht. Haustig bij Mitternacht sterven die. De Menschen worden angegriepen en sind wach, Gott kon leicht einen Leider wachnehmen. Hij sieht, wat ein jedra deed, en weit krijgt, wat de fair haben. Du hast keine Städte so diester oder so deib verschloten, dat de Beise sich durch verstärken können. Gott haft keinem dort verher gesagt, wann er hei verarmt um gerecht kommen mott. Hij bracht de grote dool ohne an te vragen en stalt andere in de ihre steden. Hij weit krijgt wat hij daunen en brengt de evenacht in de gronden te zied. Hij bestroft die voor ihre zinden en openen verfehle zeigen, wiels de menschen zich van God reden en zine wee nicht nu gonen wollen. So keim dat bad door dat God de arme erhielen te hieren krieg. Wer wordt God beschuldigen, wann hij stel blijft? Woon land oder mensch kon am seinen, wann hij zijn gezicht versteigt? Hij laat den Gottlosen, die zijn volk in je drekken deed, nicht regieren. Wanneer wer ver Gott bekannt en zegt, ik wie aanrecht en woon nicht meer zo, belier mij wat ik nicht sei, ik wil nicht meer dat aanrechte donen. Zal Gott dan anders handelen, wiels du bekannt hast? Denk die dat derchen sei, du moetst het entscheiden. Die wat goed verstonen kennen en de weise wat mij tauhieren worden seien. Hiob haft nicht verständliche red, wat hij zegt, pas nicht taub. Mocht hier bad op dat laatste aufgeproofd worden, wiens hij redt als een Gottloser. Hij deed nicht bloos aanrecht, hij bekannt nicht seine Sünden, en hier nicht evendeutig. Elihu redt nog waarder en zegt, kost die leven dat dit recht is? Du sagst, du hast keine Ursache, dat Gott die bestrofen soll, en doch fragst du, wat die dat geholpen haft, dat du nicht gesündigt hast. Ik wou die en deine vriend eine Antwoord geven. Kijk je mal nap en loft. Wofel hecher sind die Wolken doch als du? Wann du eine Sinn bejäst, wat mag Gott dort uit? En wann du reich bist, wo haft Gott dort wat geholpen? Dien schlechtet krieg so aus den Gouden Donen, traft Menschen so nah als du bist. Die Menschen klagen, wann sie schlimm uitgenutzt worden, en wann grote Gewalt an an uitgeäuft wat segen sie help, aber keiner fragt, wo es Gott, der mir gemocht haft, en der mir halbt, wann dort schwor jäht, die ons kleger mocht aus de Tieren en met meier Verständnis aus de Feil. Wann Menschen ook klagen, kämt doch keine Antwoord von Gott, wenn's de stolte Menschen so schlecht sind. Gott antwoord dat klagen nicht, en zit du nicht nur, wann hij ook alle Macht haft. Wo wordt hij da nur die horchen, wann du am nicht einmal seinen kost? De Entscheidung liegt bi am, en du moetst du nur warten. En dann ook noch, Gott stroft nicht, wie's hij verlegen is, en mocht nicht wat grotet, wann gesündigt wordt. Hiob redt veel wat nog staan hält, en redt een redt met zijn verständnis. Elihu hoort nog meer te zeggen en zegt, jef mij nog een beetje meer tijd,